Sammy staat die land voor, barbereren en ben hem al lorgen is van te na. Ik zeg, ja, er loog van een rief, van vliegen met hem roog, van weer een vief.